me se so fa pankro no a omuti ofie kwanso mankranzo adu jama ofie kwanso ofinzo ofie kwanso na hwe nipa domete ofie kwanso deboyo smile once here and two a obi antimfie antu ofie kwanso ye tiemo.